zich met twee aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex, daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb gedroomd.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telkayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwssite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhete powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus en Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
3: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
4: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
6: Nieuwe leesbril nodig?
7: Mijnleesbril.nl.
6: Gratis verzenden en retourneren.
5: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
8: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorggenoten. Word jij onze nieuwe zorggenoot? Meld je aan op dezorggenoten.nl.
9: Slaapspecialist Ralf Klaassen heeft het matras voor de 50-plusser. Na jarenlang onderzoek hebben we het ideale matras ontwikkeld. Voor slechts €599. Kom 100 dagen proefslapen. Bezoek Ralf Klaassen in het centrum van Doesburg of RalfKlaassen.nl.
10: Goedemorgen Gelderland.

0: staan aan het begin van het jaarlijkse Airborne Weekend. Op verschillende plekken in onze provincie wordt de komende dagen operatie Market Garden herdacht. Vandaag gebeurt het onder andere in Oostbeek, Ede, Arnhem en Renkum. Vanavond zijn we er ook bij. Vanaf 7 uur zendt Omroep Gelderland de herdenking op het Airborneplein in Arnhem live uit. Gevolgd door het Bridge to Liberation concert onder de John Frostbrug. En het weer werkt vandaag in ieder geval mee. Het blijft droog met geregeld zon. En bij een matige westenwind wordt het zo'n 19 graden. Morgen is er veel bewolking. Dan valt er af en toe regen bij 20 graden. Zondag wisselen buien en zon elkaar af. Nu eerst een greep aan het Gelders nieuws. En dat wat de ochtendkranten zoal schrijven deze vrijdagochtend. De kranten zijn het er in ieder geval over eens. Het kabinet van premier Jette kan door. Maar het echte werk begint nu pas. De Telegraaf schrijft over een coalitie in zwaar weer. De Stentor zegt dat Jette eigenlijk moet blijven formeren. Het AD meldt dat hij vrienden zoekt bij de oppositie. En het Nederlands Dagblad wijst op de keiharde deadline van 12 november. Want dan moet het belastingplan naar de Kamer. Anders valt het kabinet. Jesse Klaver vat het samen. Sluit jezelf op in een hok en kies links of rechts. In Opheusden is het gisteravond flink uit de hand gelopen bij een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Rond het gemeentehuis gooide een groep van enkele honderden mensen met zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. Raadsleden zaten uren vast in het gebouw en konden pas tegen 11 veilig weg. De ME is ingezet, er vloog een politiehelikopter boven het dorp en er zijn meer dan 10 mensen opgepakt. De pui van het gemeentehuis en een politiebusje raakten beschadigd. En opvallend, onder de demonstranten waren veel jongeren en kinderen. Het NRC meldt dat de immigratiedienst al 3/4 jaar 2 AI-chatbots gebruikt bij asielverzoeken, zonder dat te melden bij het landelijk AI-register. De Telegraaf heeft het over chipmaker Nexperia uit Nijmegen, die samen met het Indiaanse Tata $14 miljard investeert in 2 nieuwe chipfabrieken. Dat volgt op de breuk met de Chinese eigenaar. De Gelderlander opent met een rapport over zorgfraude. Elk jaar belandt er meer dan €1 miljard aan publiek zorggeld bij criminelen. Dat is bijna evenveel als in de drugsindustrie. Het AD meldt dat het stoppen van de salderingsregeling voor zonnepanelen vooral huurders raakt. En Trouw duikt in een verhaal over de zogenoemd op hol geslagen AI van OpenAI afgelopen zomer. Volgens een informatica-expert klopt dat verhaal niet. OpenAI had gewoon zijn testomgeving niet goed ingericht. En we hebben het deze week al genoemd, hè? De HEMA bestaat 100 jaar. En niemand minder dan koningin Maxima kwam gisteren langs om te feliciteren. Ze verscheen in een rookworstbruine top en een tompoesroze broek. Dus de dresscode, die was helemaal duidelijk HEMA. En ze gaf ook eerlijk toe, ook zij komt bij de HEMA altijd met meer naar buiten dan dat ze van plan was.
1: Hoe vond u het bezoek vandaag?
2: Ik vond het fantastisch. Echt, HEMA wordt echt 100 jaar. Het begon in 1926. En heel veel verandering meegemaakt. Zeker echt voor corona wel heel veel problemen. Maar nu zien we een HEMA die echt vol kracht naar de toekomst kijkt. En weer die winkel dat voor iedereen is. Hè, met kwaliteitsproducten betaalbaar is. En waar ik zelf klant van ben.
1: U zegt, ik ben zelf klant van de HEMA. Wat koopt u graag bij de HEMA?
2: Dan laat ik voor mezelf.

Four Tops. En Bernadette. Juist. 1967, hè. En de soul die spat er vanaf. Maar je hebt ook gewoon soul van nu. Zoals Silk Sonic. 2021, dat is weer 5 jaar geleden. Leave the door open. Klinkt ook lekker. Even lekker samen rustig wakker worden hier.

0: Silk Sonic, Alexander Paak en Bruno Mars samen en Leave the Door Open op Radio Gelderland. Tijd voor een goed begin.
1: Een goed begin? Is het halve werk?
0: En wat is het idee van goed begin? Heel simpel, ik laat een intro horen, dat klinkt zo.
1: Een goed begin?
0: That's it. Vandaag dan, hè? Vandaag is dit het nummer wat ik wil draaien en ik wil graag van jou weten. Kun je op basis van die eerste paar seconden mij vertellen welk nummer dat is? Want alleen dan, als je het goed doorgeeft, kan ik het ook doen. Dus frank@gld.nl of een appje als je weet welk nummer dit is.
1: Een goed begin?
0: Volgens mij is die best wel lastig, Van der Haag. Ik ben benieuwd of het überhaupt gaat lukken. Om je extra te ondersteunen, krijg je nu van mij je dagelijkse dosis ABBA. Lay all your love on me. Het is 7:08. Goedemorgen.

0: 27 september van 7 tot 11 avonds. Punk op Radio Gelderland. Punk's not dead.
1: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
2: Nee, nieuwe leesbril nodig?
3: Mijnleesbril.nl.
4: Grijp nu uw kans.
5: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
6: Slaapspecialist Ralf Klaassen heeft het matras voor de 50-plusser. Na jarenlang onderzoek hebben we het ideale matras ontwikkeld. Voor slechts €599. Kom 100 dagen proefslapen. Bezoek Ralf Klaassen in het centrum van Doesburg of ralfklaassen.nl.
5: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland in Krachtighuizen. Gemeente Putten is het 12,8. In Velswijk is het 14,1, dus gemeente Bronckhorst. Vandaag wordt het een droge dag met geregeld zon en een matige westenwind, met temperaturen zo oplopend tot 19 graden. Morgen, zaterdag dus, is er veel bewolking, valt er af en toe regen. Zondag ook buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dit weekend 20 graden. Bij een protest in Opheusden is de sfeer omgeslagen toen er zwaar vuurwerk werd gegooid en de politiehelikopter moest worden ingezet. De mobiele eenheid herstelde de rust, maar er zijn dus wel meerdere aanhoudingen verricht. En NEC heeft gisteravond een zware nederlaag geleden tegen Juventus in de Europa League, met een eindstand van 5-0 door meerdere blunders. Ondanks het verlies genoten de meer dan 2000 meegereisde Nijmeegse supporters van de bijzondere sfeer in het stadion van Turijn. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Eens even kijken op de weg of er verkeersinformatie is. Jazeker, er wordt gewerkt op de A73. Nijmegen-Maasbracht tussen Dukenburg en Malden. Nu 7 minuten extra reistijd. Weet trouwens dat het hele weekend tussen Malden en Haps de A73 dicht zit door die werkzaamheden.
8: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
9: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
10: Uniek Slapen geeft tot €1000 terug voor uw oude bed. Ga naar unikslapen.nl.
11: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
12: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentestegelsenvloeren.nl.
13: Goedemorgen Gelderland.

0: Mr. Stevie Wonder en Superstition, 7:07. Goedemorgen. Ja, gisteren was het toch wel een bijzonder bezoek bij ons in de provincie. Hè? 3 jaar lang was kasteel Huisberg in Schierenberg dicht. En gisteren ging de deur weer open en niet voor de eerste de beste bezoeker. Koning Willem-Alexander kwam gisteren persoonlijk langs om een van de mooiste kastelen van onze provincie te heropenen.
1: De eerste mensen stonden al ruim voor de aankomst van de koning te wachten.
2: We treffen het de laatste tijd wel, want 14 dagen geleden was Maxima ook nog hier in de buurt.
3: Gaat u ook wat zeggen tegen hem?
4: Nou, dat weet ik niet. Ik ben niet verlegen, maar ik wist er gewoon niet wat ik moet zeggen.
1: In het kasteel sloeg de koning een munt met een historische slingerpers. En daarmee werd kasteel Huisberg officieel geopend. Daarna kreeg hij een rondleiding en sprak met de familie van Heek die vroeger op het kasteel woonde.
5: Ik heb nog gezegd van zonder Jan Herman van Heek zouden we hier niet staan. En dat beaamde die. Ik heb wel even verteld dat mijn vader in hetzelfde jaar als hij de Elfstedentocht heeft gereden. Dus dat er ook banden zijn tussen de Van Heeken en de koninklijke familie.
1: De koning kijkt terug op een leuke dag.
6: Nou, ik vond het allereerst heel leuk om weer terug te zijn. En om te zien hoe het toch echt in oude glorie hersteld is. Dat de middeleeuwen hier in Heerenberg zo leven. Ik hoop dat vele mensen de kans benutten om dit pareltje hier in de Achterhoek te kunnen bezoeken.
0: De koning was er dus. De renovatie duurde 3 jaar, kostte miljoenen euro's, maar dat mag ook best. Huisberg geldt als een van de best bewaarde middeleeuwse kastelen van Nederland. De kunstcollectie van Huisberg is er eentje waar menig museum jaloers op is. En vanaf nu dus ook gewoon voor ons allemaal weer geopend om te kijken. Een goed begin is geraden. Dus zometeen niet alleen de eerste paar seconden, maar de hele plaat in zijn geheel. Na Kylie Minogue, dit is In Your Eyes.

0: It's in Your Eyes van Kylie Minogue.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Ik heb een intro laten horen. Wat is het? 20 minuten geleden ongeveer. Dat klonk zo.
1: Een goed begin.
0: En op basis hiervan, die eerste paar seconden, waren er dus alweer genoeg mensen die me herkenden en een goede doorgave via de mail of de app. Waarvoor dank Marco onder andere, Peter, André en Boris. Maar ook Evert had het goed. Smokey, inderdaad. En It's Your Life. Nou, daar komt hij dan. Helemaal.

0: Goedemorgen allemaal. Goed begin is het halve werk. We beginnen vandaag met Smokey, It's Your Life.
1: Goedemorgen alle luisteraars van Omroep Gelderland. Deze vrijdagochtend, de intro van vanochtend was Smokey, It's Your Life.
2: I've got

0: wanna be with you. Ruben Hillen en 20 Seconds en dan worden ze smoky in een goed begin en It's Your Life. Bijna 7:10.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Floris Lefebvre van Weerplaza, onze weerman vanochtend. Floris, goedemorgen.
2: Frank, een hele goede morgen.
0: Ja, het is nog donker buiten, maar wat mij opviel op de fiets, ik vond het zacht.
2: Ja, het is best wel zacht. Ja. Temperaturen momenteel ruim boven de 10 graden, dus in de dubbele cijfers. Er staat momenteel niet al te veel wind, dus het voelt best wel zacht aan. En op de meeste plaatsen is het ook vrij helder geweest afgelopen nacht. Enkele wolkenvelden trekken wel over de regio heen. En er valt plaatselijk een buitje. Dat zal allemaal heel kortdurend zijn. Er staat momenteel niet al te veel wind, dus het voelt best wel zacht aan. En op de meeste plaatsen is het ook vrij helder geweest afgelopen nacht. Enkele wolkenvelden trekken wel over de regio heen. En er valt plaatselijk een buitje. Dat zal allemaal heel kortdurend zijn. En de meeste lichte buitjes trekken momenteel oplossend naar het oosten van Gelderland.

0: stevig windje in de open gebieden met windkracht 3 of windkracht 4.
1: Hey, en morgen qua wind, want ik zit dan gelijk aan de luchtlandingen boven Ede te denken en zo.
0: Ja, morgen is die wind echt aanwezig hoor. Die trekt nog wat verder aan. Met name vanaf vanavond is dat het geval. En morgen kunnen we dan een vrij winderige dag verwachten in de provincie. Want de zuidwestelijke wind blaast stevig door met windkracht 4 tot windkracht 5. En dat is toch wel een vlagerige en aanwezige zuidwestenwind. Morgen wel zacht, want onder invloed uit die windrichting wordt er zachte lucht aangevoerd. 21 of 22 graden morgenmiddag, dus wel een warme zaterdag. Maar er is wel veel bewolking aanwezig, af en toe wat zonneschijn. En op de meeste plaatsen lijkt het toch vaak droog te blijven.
1: Oké. Hey, dan hebben we natuurlijk met het herdenkingsweekend en die wind en zo daar vooral veel aandacht voor. Maar het goede nieuws was, weet ik deze week nog, dat het volgende week gewoon weer een hele mooie zachte week gaat worden.
0: Daar lijkt het wel op, want we krijgen vanaf maandag te maken met een hoge drukgebied. Op zondag komen nog een aantal buien voor trouwens. Mm-hmm. Er wordt wat minder zachte lucht aangevoerd. Het is dan 17 tot 19 graden. Maar de wind zwakt in de loop van de middag wel geleidelijk af. En dat heeft te maken met een hoge drukgebied. Dat hoge drukgebied komt met haar kern recht boven Gelderland te liggen op maandag en dinsdag. Dat betekent rustige condities, weinig wind en ook wat hogere temperaturen. Vanaf maandag wordt het dan zo'n 19 tot 22 graden. Er is ruimte voor de zon overdag, er is weinig wind, maar de keerzijde van het rustige weer is wel dat er 's ochtends vroeg wat nevel of mist kan voorkomen. En met een minder sterk wordende zon kan die nevel of mist wel eens hardnekkig zijn 's ochtends vroeg.
1: En lang blijven hangen.
0: Ja, lang blijven hangen. Er staat echt nauwelijks wind. Maar de zon lijkt er ook in de middag wel vaker bij te komen en dan is het gewoon prachtig najaarsweer. En de rest van volgende week ziet er eigenlijk ook zo uit, dus we mogen niet klagen.
1: Nou, mooi. Floris, dankjewel en tot over een uurtje.
0: Tot over een uurtje weer, hè. Doei doei.
1: Doei doei. En we hebben volgend uur ook contact met Turijn. Onze man daar in Italië, Jan Sommerdijk, sportverslaggever. Volgt natuurlijk NEC op de voet in de Europa League. Nou, dat was gisteren even een reality check voor de club uit Nijmegen. 5-0 verlies. Hoe is dat daar gevallen? Ook bij de supporters die mee waren gereisd. Dat hoor je straks.

0: Zaterdag 26 september is het de Gelderse dag. Overal in Gelderland is er dan wat te doen, te zien en te ontdekken. Dus Gelderland, we komen even buurten. Frank, Esther en Linda trekken de provincie in voor een extra grote even buurten. En ook op Radio Gelderland gaan we op pad. Bijzondere mensen, verrassende plekken, je weet nooit wat je tegenkomt. Kijk en luister. Zaterdag 26 september op de Gelderse dag naar Effe Buurten XXL.
1: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
2: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
3: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
2: www.123gold.de.
4: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
5: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
1: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
6: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
1: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
7: Voor Luxaflex zonwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
8: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
11: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
10: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
12: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
10: Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie, de A73, 17 minuten richting Maasbracht tussen Nijmegen-Dukenburg en Malden. Dat komt door wegwerkzaamheden.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl. De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
15: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
18: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Woehoe! Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
21: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
22: Gelderland.

Iedereen is een winnaar. Everyone's a winner op deze vrijdagochtend. Hot chocolate op Radio Gelderland. 7:07. Goedemorgen. Dit weekend staat Gelderland op veel plekken stil bij operatie Market Garden en de slag om Arnhem. De grote geallieerde operatie begon op 17 september 1944 en moest via Brabant en Gelderland de weg naar Duitsland openen. Bij Arnhem stokte de opmars omdat de brug over de Rijn niet kon worden ingenomen. En dat verhaal wordt dit weekend opnieuw verteld en herdacht. Vanavond zijn we vanaf 7 uur live bij de herdenking op het Airborneplein in Arnhem. En daarna bij het Bridge to Liberation concert aan de Rijnkade onder de John Vosbrug. Daar krijgen we vandaag prima weer bij. Het blijft droog, de zon laat zich geregeld zien, het wordt 19 graden. Zaterdag wordt het bewolkter met af en toe regen en zo'n 20 graden. Zondag zijn er enkele buien, maar komt ook de zon tevoorschijn. En greep aan het Gelders nieuws dat wat de ochtendkranten zullen schrijven deze vrijdagochtend. Nou, die kranten die zijn het vandaag wel over eens. Het kabinet kan door, maar premier Jette moet nog wel steun zien te vinden. Na 2 dagen debat weigert hij te kiezen tussen links of rechts. De oppositie wordt ongeduldig, maar Jette wil breed blijven praten. De tijd dringt, want in november moet het zijn belastingplan rond zijn. Nou, dan op Heusden. Daar was het gisteravond uit de hand gelopen bij een protest tegen het asielzoekerscentrum. Er werd zwaar vuurwerk en met stenen gegooid naar de politie. Raadsleden zaten uren vast in het gemeentehuis. De ME greep in en er zijn meer dan 10 mensen opgepakt. Onder de demonstranten waren veel jongeren en kinderen. 2 weken na het dodelijk geweld in Overasselt kwam gisteravond de gemeenteraad van Heumen voor het eerst weer bij elkaar. Burgemeester Minsens deed een dringend beroep op de landelijke politiek. Dit is geen lokaal probleem, hier moet het Rijk ingrijpen. Het gebiedsverbod rond de woning van de veroordeelde familie is met 3 maanden verlengd. Felix Murders, die in 1989 de allereerste kassa presenteerde, komt op 5 december terug voor de allerlaatste kassa. De 80-jarige neemt het stokje nog 1 keer over, omdat vaste presentator Amber Kortzorg dan met zwangerschapsverlof is. Het consumentenprogramma stopt na 37 jaar vanwege bezuinigingen bij de publieke omroep. En alsof het lot het zo wil, uitgerekend in het laatste seizoen, maakt Kassa voor het eerst kans op de gouden televisiering. De concurrentie komt onder meer van Woeste Grond met Achterhoeker Hendrik Jan Bukkers. Het Financieel Dagblad ziet dat accountantskantoor Deloitte in 2 jaar tijd meer dan 10% van het personeel kwijt is geraakt. Vooral door AI en het verplaatsen van werk naar India en Egypte. De Gelderlander opent met een rapport over zorgfraude. Elk jaar belandt meer dan 1 miljard euro aan publiek zorggeld bij criminelen. Bijna evenveel als in de drugsindustrie. En dan nog een mooi verhaal uit Veenendaal. 2 mannen probeerden woensdagochtend vroeg in te breken via een regenpijp. Die brak af, dus dat plan was meteen klaar. Maar leren van je fouten zat er niet in. Ze namen dan nog maar even een kratje bier mee die buiten stond. Een buurtbewoner had alles gezien en de politie was er snel bij. Dus de man probeerde woensdagochtend vroeg in te breken via een regenpijp. Die brak af, dus dat plan was meteen klaar. Maar leren van je fouten zat er niet in. Ze namen dan nog maar even een kratje bier mee die buiten stond. Een buurtbewoner had alles gezien en de politie was er snel bij, dus de mannen zijn opgepakt. En het bier, dat is netjes teruggebracht door de politie. Proost.

0: I Wanna Be The Only One Eternal featuring Bibi Wynans. En zometeen gaan wij natuurlijk een plaat Delict Dossier er weer bij pakken. Maar eerst heb ik even verbinding met Turijn, met Italië. Want NEC heeft gisteravond toch wel een behoorlijk flink pak slaag gekregen in de Europa League. Juventus won met 5-0 van NEC. Jan Sommerdijk heeft de wedstrijd gezien. Als ik alleen al de uitslag zie, want ik lag natuurlijk in bed, dan zou ik zeggen NEC was echt duidelijk een maatje te klein, Jan. Klopt dat?
1: In een bepaald opzicht zeker. Want NEC is verdedigend een maatje te klein. En maakte ongelooflijke blunders een paar keer. En ja, dat was vooral de reden dat ze verloren. Want het werd uiteindelijk natuurlijk heel pijnlijk. Hè? Die cijfers 3-0 bij rust, eindstand 5-0. Dan denk je echt, ja, wat hebben die te zoeken op Europees niveau. En Juventus is natuurlijk op papier de favoriet van de Europa League. Maar toch liep die score veel te hoog op. Ja, pijnlijk. Dat vond ook verdediger Per Schuurs.
2: Nee, dat is ook zeker. Als je zo'n wedstrijd die resultaten wil halen, dan moet je perfecte wedstrijd spelen. En als je dat niet doet,

0: dan zie je dat je gewoon eraf gaat.
1: Ja, wie maakte eigenlijk allemaal de fout? Wie ging er mis?
2: Nou, bij 1-0 was echt een dramatisch moment voor Doelman Nicolas Polster, de Oostenrijker. Er kwam een diepe bal. Hij moest hem gewoon wegtrappen, maar hij trapte over de bal heen. En toen konden zo een speler doorlopen naar het doel. 2-0, Nejasmic, de Kroaat. Normaal de beste NEC gisteren ook weer.
1: Maar zeg, daar ben je altijd heel lovend over.
2: Ja, was ook nu weer. Hij deed weer precies wat hij altijd. Maar één keer kwam een diepe bal die hij normaal altijd heeft. En hij miste hem net. Ja, toen gingen ze door, was het 2-0. 3-0, Kabar, dat is een man die het heel moeilijk heeft. Een Duitse linksback gehuurd. Maakte de afgelopen week ook al fouten. Iedereen snapte al niet dat hij weer in de basis stond. Hij veroorzaakte weer een penalty. De 4-0 werd per Schuurs wat makkelijk uitgespeeld. Het vond het niet echt een blunder, maar het was ook niet echt heel goed natuurlijk. En bij de 5-0, die Polster kwam er nog een keer uit. En weer miste hij de bal. Hij trapte dit keer niet overheen, maar hij timde verkeerd. En toen konden ze echt heel pijnlijk gewoon zo naar het doel lopen en de bal zo heel zachtjes erin schuiven. Die speler had nog kunnen overwegen om te gaan bukken en te koppen, zeg maar. Zo wat in kindervoetbal ziet. Dus het was heel pijnlijk. En ja, daar werd het verschil gemaakt. Want NEC was in de eerste helft met die aanvallende tactiek die ze gewoon weer gespeeld hebben, eigenlijk helemaal niet minder dan Juventus. Juventus raakte zelfs een paar keer een beetje van de leg van wie moet wie dekken. En ja, toen leek NEC het even voor elkaar te hebben om Juventus onder druk te krijgen. Stond er wel 1-0. Ja, toen kwam de volgende fout 2-0 en daarna was het gedaan.
1: Was dat dan het lichtpuntje bij NEC of waren er nog meer?
2: Nou, dat was het lichtpuntje, dat ze voetballend dus helemaal niet zoveel minder waren. Maar ja, vooral door die fouten verloren hebben. En er was één speler nog niet zo bekend, Delay Thomas. Die hebben ze gehuurd, of inmiddels gekocht zelfs van Leipzig. En ja, dat is een linksbuiten. En die ging in de tweede helft op een gegeven moment besloten, als ik de bal krijg, ik ga het maar eens proberen. En die begon aan dribbels en acties. Gaf een paar hele goede voorzetten, had nog een paar schoten. Ja, dat was eigenlijk degene die zich nog een beetje liet zien. En dat is ook wel een beetje zijn handelsmerk, die acties.
3: Ja, zeker. Ik wil sowieso altijd mijn kwaliteit laten zien voor het team. En als het lukt, dan is dat mooi. Ik ben blij sowieso ik heb gespeeld. Veel dingen konden sowieso beter. Maar uiteindelijk gaat het om het teamresultaat en dat is vandaag niet gelukt.
1: Ja, dat is vandaag zeker niet gelukt. Of gisteren was dat dan dus 5-0 verloren. Dat betekent dat ze onderaan staan, hè, in de league.
2: Ja, 36e plaats en de eerste 24 gaan door. Dus ze zullen nog een stukje moeten stijgen. Daar hebben ze nog 7 wedstrijden voor. Maar als ze zo gaan verdedigen met dit soort fouten, dan blijven ze 36e.
1: Okay. Wat staat er vandaag op het programma, behalve de wonden likken?
2: Dat moet zeker, ja. Maar snel door, want vandaag gaan ze hier trainen nog. En dan terug in het vliegtuig. Dan komen ze ergens in de loop van de avond aan. Dan gaan ze morgen ook nog weer een training afwerken in Nijmegen. En dan moeten ze zondag alweer spelen tegen Go Ahead. En dan, voor de meeste spelers, behalve voor degenen die interlands moeten spelen, is het 3 weken geen voetbal. Dan kunnen ze gewoon gaan trainen. Dan verheugt Dick Schreuder zich nu al op. Dan kunnen ze echt met die nieuwe spelers die zijn gekomen, is gaan werken aan dat systeem. Hè? Dat ze wat beter kunnen wennen aan die manier van voetballen. Want dat heeft Dick Schreuder ook benadeeld. Hij kreeg daar vragen over. Is die tactiek niet te aanvallend? En Dick Schreuder zei nee, het lag niet aan die tactiek. Het lag aan andere dingen. Aan niet goed opgesteld staan en die fouten. Ja, en dus hij gaat geen enkele concessie doen. Stel dat ze tegen hem zeggen, je moet je tactiek aanpassen, dan gaat hij meteen weg.
1: Oké. Dick Schreuder dus gaat zeker niks aanpassen. Zo, dit weekend gewoon nog een wedstrijd en dan eventjes uitblazen voor de mannen van de NEC. Jan Sommerdijk, dankjewel. Hier zometeen plaat delict. Maar eerst Bob Dylan. And I want you.
4: Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and

0: I Want You van Bob Dylan was dat op Radio Gelderland.
1: Plaat delict.
0: 7:58, we pakken er een dossier bij.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Een plaat delict, een dossier, een aangifte. En als jij denkt te weten over welke plaat het gaat, dan word jij misschien wel de gouden tipgever. Moet je dus even reageren via de mail of de app, en dan krijg jij de Radio Gelderland zaklamp als ik je uitkies. We behandelen vandaag een nummer dat voortkwam uit eigen ervaringen van de zangeres met een schadelijke relatie toen ze wat jonger was. Deze jonge vrouw heeft zich bij de platenpolitie gemeld met een verklaring over een inmiddels beëindigde relatie. Ze vertelt dat ze zichzelf steeds verder aanpaste om de ander tevreden te houden. Toch kreeg ze telkens te horen dat zij degene was die moeilijk deed. Langzaamaan begon ze aan zichzelf te twijfelen. Ze voelde zich steeds kleiner en ze raakte, naar eigen zeggen, zelfs een deel van zichzelf kwijt. Na de breuk bleef ze achter met verdriet en vragen, maar inmiddels heeft ze de gebeurtenissen nog eens op een rijtje gezet en haar conclusie is glashelder. De schuld die ze zo lang bij zichzelf zocht, legt ze nu nadrukkelijk bij de andere partij. Dus stelselmatige emotionele ondermijning, het aanpraten van schuld en het beschadigen van het zelfvertrouwen van de aangeefster. We zoeken een Nederlandse singer-songwriter, geboren in 2000. En ze was dus 21 toen deze doorbraakhit in coronatijd verscheen. Ze staat bekend om persoonlijke, Nederlandstalige indie-pop, en ze schreef het nummer vanuit haar eigen herinneringen aan een ongezonde, toxische relatie. De tekst ontstond nadat een gesprek met een vriendin oude emoties weer naar boven bracht. Over wie heb ik het? En over welk nummer? frank@gld.nl of een appje naar de studio met de titel en de artiest van dit plaatdelict. Denk je het te weten? frank@gld.nl dus. Of een appje 06-22-22-1342. Nog makkelijker is gewoon de app van Omroep Gelderland op je telefoon zetten, het nieuws volgen, weer en verkeer en dus mee kunnen doen met spelletjes zoals Platenlikt. Rechtsbovenin de knop app de studio.

0: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren, dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem, is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
6: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
7: Mijnleesbril.nl.
8: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
9: Gelderland, waarom meer betalen voor kerstartikelen als het ook voor 30% minder kan? Rij naar de kerstdiscounter Megastore in Venlo. Kerst-discounter.nl. Groots in kast, klein in prijs.
10: Ho, ho, ho. Het is 19:30 geworden. Goedemorgen. In Tongeren is het 12,8 en in Culemborg 13,8. Vandaag wordt het een droge dag, geregeld zon, matige westenwind. Temperaturen lopen op tot 19 graden. Zaterdag, morgen dus, is er veel bewolking. Er valt af en toe wat regen. Zondag ook buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dit weekend 20 graden. In de zorgsector in Oost-Nederland is tussen 2020 en 2024... voor minstens €71 miljoen aan verdachte transacties gevonden. Ook rond zorginstelling Curaco uit Aalten zijn er verdenkingen. Zorgkantoor Mensis vordert honderdduizenden euro's terug... omdat er volgens onderzoek geld is ontvangen... zonder dat de afgesproken zorg werd geleverd. En de brandweer van Harskamp heeft officieel een eigen drone-team in gebruik genomen... voor onder meer grote natuurbranden en moeilijk bereikbare incidenten. Met de drone kan de brandweer vanuit de lucht live meekijken... en sneller beslissen wanneer welke inzet nodig is. Meer Gelders nieuws bij ons op de website gld.nl en natuurlijk in onze mobiele app. En verkeersinformatie, de N271 Nijmegen richting Venlo tussen Mook en Gennep. Daar staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten extra.
11: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
12: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
11: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
13: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
14: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
18: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
19: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
17: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
19: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
20: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
21: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
22: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
23: Zeg het!
22: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
21: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
24: Goedemorgen Gelderland.

0: Het is Blondie op Radio Gelderland. 7 minuten over 7:30. Goedemorgen. Ja, toch wel bijzonder nieuws deze week met betrekking tot onze grensregio. Want wie regelmatig de grens overrijdt, bijvoorbeeld bij Babberich, die kent dat beeld wel. Vielen op de A3, politie aan de kant en af en toe een flink ongeluk zelfs. Duitsland gaat die grenscontroles nu anders inrichten. De vaste controlepost bij Babberich wordt bijvoorbeeld ook opgeheven.
1: Nu rijdt het nog lekker door, maar ik ben bang dat we zo meteen in de file terechtkomen vanwege de grenscontroles. Maar als het goed is, komt daar binnenkort verandering in. Want Duitsland is van plan om de grenscontroles zo'n 3 à 4 kilometer op te schuiven het land in.
2: Nu controleert de Duitse politie nog precies op de grens. Maar de politie zal straks al rijdend bepalen wie er verderop gecontroleerd gaat worden. Daardoor verdwijnen waarschijnlijk de files en daar zijn de grensbewoners blij mee.
3: Dat zou heel fijn zijn. Want als ik tegenwoordig mocht gaan tanken, dan moet ik al 10 kilometer omrijden. Alleen maar even een tank vol te gooien.
4: Ja, dat vind ik een goede zaak, want dan zijn we die files kwijt. Die ongelukken opgeleverd hebben, zeer kwalijk. En bovendien zet ik grote vraagtekens bij het nut van die controles.
2: En meneer is niet de enige. Ook de burgemeesters van de grensgemeente dachten dit. Zij drongen er al langer op aan om de controles aan te passen.
5: 2 jaar lang hebben we alle ellende hier mogen ervaren en vooral de gevolgen van die controles. Dus we zijn ontzettend blij dat het nu op een andere manier gaat plaatsvinden. We zijn als burgemeesters niet tegen controles, maar wel tegen de manier waarop het gebeurt. Want als ik nu hoor wat de nieuwe manier is waarop Duitsland gaat controleren, dat is dan ook precies de manier waarop wij eigenlijk gevraagd hebben, zoals Nederland dat ook doet. Hè. Het liefst wat meer vliegende controles zijn veel effectiever.
2: Wanneer Duitsland de controles aanpast, is nog niet duidelijk.
5: Nee, het is pas zeker op het moment dat ik het met een officiële stempel geproefd, zoals de Duitsers dat dan zeggen, zie zelf.
0: Ja, eerst zien dan geloven. De grenscontroles bij Babberich, die zijn nu 2 jaar van kracht en hebben in die tijd voor flinke ongelukken gezorgd op de A3. Grensbewoners moesten soms 10 kilometer omrijden om te tanken. En of die nieuwe aanpak er snel komt, dat is dus nog wel even afwachten, want Duitsland heeft nog geen officieel besluit genomen. De oplossing van Plaat de Licht komt eraan na Coldplay. Dit is A Sky Full of Stars.

0: Een mooi sfeervol plaatje van de mannen van Coldplay. A Sky Full of Stars maakt het bijna 7:45. Tijd voor Plaat Delict, inderdaad. Iedereen weer bedankt voor het meedenken. We hebben hem te pakken hoor, het nummer. Een nummer over een ongezonde, toxische relatie waarin de zangeres op 17-jarige leeftijd zat. Ze schreef het nummer over een ex-vriend die haar niet goed behandelde en haar mentaal pijn deed. Het lied beschrijft hoe ze pas jaren later echt doorhad hoe manipulatief en ongezond die tijd was. Omdat je alweer op het moment zelf te diep in zit en verliefd bent en het niet dus doorhebt. De titel verwijst naar de blijvende onzekerheid en de mentale bagage die ze aan de relatie heeft overgehouden. Geschreven tijdens de lockdown vanwege de coronapandemie. Deze zangeres zag er zelf geen singeltje in. Ze schreef het eigenlijk in twee fases. Ze dacht eigenlijk al eerder, nou, liedje is al klaar. Maar het mist nog wel iets. En muziek van Billie Eilish leidde naar het eindresultaat. En de gedachte dat andere mensen hetzelfde probleem probeerden te verwerken, dat gaf de doorslag. En inmiddels heeft ze reacties gekregen op dit nummer van mensen die in relaties zaten. Die daardoor problemen kregen op met het gebied van alcohol, misbruik en ook pesten. Dus het heeft heel veel mensen in elk geval steun geboden en een gevoel gegeven van ik ben niet alleen erin. Dat is ook wel weer mooi dat muziek dat kan doen. Hè? Onder andere het goede antwoord binnengekregen van Mary, van Jeanette, van Wilma, Hans, maar ook van Monique. Monique, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat was jij aan het doen?
1: Ik zat met een kopje koffie langzaam wakker te worden.
0: Oh ja, nou dat doen heel veel mensen op dit moment, denk ik.
1: Ja.
0: En had je hem gelijk of moest je het opzoeken?
1: Nee, ik moest wel heel even nadenken aan de titel. En toen schoot het in één keer in mijn hoofd. En ik, eerlijk gezegd, doe ik nooit wat dit soort spelletjes mee. Maar ik dacht, kom, ik gooi hem erin.
0: Nou, ik ben er heel blij mee.
1: Oké.
0: Okay. Ja, want jij bent nu de gouden tipgever vandaag.
1: Nou, dat is toch wat.
0: Ja, dat is zeker wat. Dat betekent dat je een Radio Gelderland zaklampje krijgt opgestuurd.
1: Wat leuk.
0: Want als het goed is, heb jij aan Frits al je adres doorgegeven net?
1: Ja, hij heeft gevraagd naar mijn adres, ja.
0: Ja, nou, dat is dat helemaal in orde. En ik ga hem speciaal voor je draaien nu.
1: Mooi.
0: Ja, het is een mooi nummer, toch?
1: Ja, hij kwam bij mij toen binnen. Ik heb jaren in de verslavingszorg gewerkt en met name heel veel met vrouwen die of een partner hadden in de verslavingszorg of in de verslaving of niet. En dat was de reden waarom ik dacht, dit is een prachtig lied. En hopelijk helpt het de vrouwen die in zo'n relatie zitten met een verslaafde man.
0: Ja, herkenbare verhaal wat jij inderdaad veel aan de hand hebt gehad met cliënten. Dus.
1: Ja, precies. Ja.
0: Vreselijk. Oké, okay, nou, dit nummer heeft in elk geval al heel veel mensen geholpen en steun geboden. En wellicht dat nu ook weer gebeurt. Het is in elk geval ook een heel mooi liedje. En een manier geweest voor de zangeres om het te verwerken. Want over wie gaat het?
1: Over Mo.
0: Over Mo, met?
1: Oh ja, dat moet ik natuurlijk ook zeggen. Dat heb jij gedaan.
0: Dat heb jij gedaan, ja. Nou, komt ie aan.
1: Oké, dankjewel Frank.
2: De politie dankt u voor uw medewerking.
0: Jij bedankt Monique en een mooie dag vandaag. En een goed weekend alvast ook.
1: Jij ook, dag.
0: Dag.

0: vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Goedemorgen Frank, is het soms mol?
2: Ja.
1: Met, dat heb jij gedaan?
2: Heel goed.
1: Joe.
2: Joe. Dankjewel Jaco. En dankjewel Monique dus voor het reageren op Platenlicht. Mo, en dat heb jij gedaan. Dat was hem vandaag. Opgelost. Dossier kan in de kast. En heb jij nou nog een tip voor ons voor een nieuw Platenlicht? Want volgende week hebben we gewoon weer dossiers nodig. Dan kun je die doorgeven. frank@gld.nl of een appje naar de studio. En je kunt ook op Spotify op zoek gaan naar de afspeellijst Platenlicht. Daar staan alle opgeloste dossiers tot nu toe in. Kun je checken of jouw suggestie al is gebruikt dit jaar. En zo niet, dan kun je ook nog de plaatselijke politie bellen. Dat werkt ook altijd.
3: Zaak gesloten.
2: Gaan wij door met het weer en met Floris Laveber. Floris, goedemorgen.
4: Frank, een hele goede morgen.
2: Ik zie de zon, ik zie de zon.
4: Ja, op de meeste plaatsen in de provincie is het helder. Er volgt ook een prachtige dag eigenlijk vandaag.

0: avond de bewolking toe en kan er aan het eind van de avond en tijdens de nacht naar zaterdag een beetje lichte regen vallen in het noorden van de provincie. Op zaterdag is ook een beetje regen mogelijk, met name in de noordwestelijke helft. Over het algemeen heeft de bewolking morgen de overhand, misschien een flauw zonnetje in het zuidoosten van de provincie. En voor de rest wat opvalt is dat het morgen best wel warm is voor de tijd van het jaar, met maxima tussen de 20 en 22 graden. Dus ondanks de bewolking en een stevig windje uit het zuidwesten is het morgen best wel aangenaam weer qua temperaturen. Mm-hmm. En ook op zondag is het niet koud met 18 of 19 graden.
1: Oké, en volgende week beter, hè?
0: Ja, volgende week wordt het veel beter. Op zondag komt er nog her en der een buitje voor. Maar die trekken wel snel in de loop van de middag weg. En dan volgt er een drogere zondagmiddag waarbij ook de wind geleidelijk afzwakt. En dat is een beetje een voorbode op de rest van volgende week. Want dan komt er een hoge drukgebied nabij. En dat betekent rustig weer, droge condities in Gelderland. En met flink wat ruimte voor de zon kan het volgende week zelfs best wel warm worden. Met maxima tussen de 20 tot lokaal misschien wel 23 of 24 graden.
1: Oh ja.
0: En later volgende week zijn er zelfs een aantal weermodellen die naar zomerse warmte gaan met 25 graden. Dus dat is nog eventjes afwachten of dat daadwerkelijk ook gaat gebeuren. Maar er is in ieder geval potentie op mooi nazomerweer volgende week.
1: Ja, maar goed. Floris, dankjewel en tot over een uurtje. Dan spreken we elkaar weer.
0: Tot over een uurtje weer.
1: Joe. En na 8 uur ook onder andere aandacht voor rouwpost. Want PostNL verhoogde deze zomer de prijs voor rouwkaarten die de volgende dag al bezorgd moeten worden. Van €1,40 is de prijs gestegen naar €3,25. Uit protest tegen die forse stijging zijn 4 lokale uitvaartondernemers uit Culemborg een eigen rouwpostservice gestart. En hoe dat precies werkt, dat hoor je na 8 uur. En na de Frank Boeijengroep. Dit is Contact.

0: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
0: Albert Heijn. Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
2: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen douvelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in...
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
5: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
4: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
6: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
4: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
8: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
7: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
9: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
10: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
11: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
12: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
13: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
14: Of zo.
15: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
12: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: altijd op de hoogte met het laatste nieuws en weer. Goedemorgen Achterhoek.
1: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. André Lobbert wordt na de raadsvergadering van 15 oktober de nieuwe fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Lochem. Hij neemt het stokje over van André de Groot. André de Groot blijft raadslid, maar wil meer tijd besteden aan zijn functie binnen waterschap Rijn en IJssel en aan de voorbereiding van de waterschapsverkiezingen. Daarbij houdt hij zich onder meer bezig met waterbeheer, landbouw, natuur en het buitengebied. André Lobbert wordt het politieke gezicht en eerste aanspreekpunt van de VVD-fractie. Hij wil de bestaande koers voortzetten met aandacht voor inwoners en ondernemers, sterke dorpen, veiligheid en een vitaal buitengebied. De gemeenten Zevenaar, Westervoort, Duiven en Doesburg hebben een herindelingsontwerp vastgesteld voor een fusie tot één gemeente met de naam De Liemers. Na 2 jaar onderzoek lijkt het financieel haalbaar en uit gesprekken met inwoners blijkt dat zij vooral waarde hechten aan de herkenbaarheid en leefbaarheid van de afzonderlijke plaatsen. De 4 gemeenteraden bespreken het ontwerp op 16 november. Daarna volgt een zienswijzeperiode van 8 weken. De raden gaan dan op 15 maart 2027 opnieuw besluiten nemen. Vervolgens moeten nog provinciale en landelijke procedures worden doorlopen. De nieuwe gemeente zou ongeveer 95.000 inwoners tellen en daarmee de 5e gemeente van Gelderland worden. Wat mogelijk voordelen biedt bij onder meer woningbouw en de verdeling van provinciaal geld. Vorig jaar kregen ongeveer 7,4 miljoen werknemers in Nederland een kerstpakket. Als het aan de boeren van Lenteland ligt, komt een deel daarvan voortaan van gezonde Hollandse bodem. Lenteland brengt in december zijn eerste kerstpakket uit, gevuld met 9 producten van boerenbedrijven uit onder meer Empe, Lochem en Enschede. Met het pakket willen de boeren laten zien dat gezonde landbouw, een sterk landschap en een goed lopend boerenbedrijf samen kunnen gaan. Lenteland beheert inmiddels 143 hectare landbouwgrond op 8 locaties in Nederland en België en wil dit jaar 10.000 kerstpakketten verkopen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: De dag die is met veel bewolking begonnen. Dat had nog te maken met een regenstormtje dat afgelopen nacht hier en daar nog een beetje regen bracht. Maar in de loop van de ochtend blijft het overal droog, komt de zon er ook wat beter bij. Vanmiddag is het weerbeeld niet veel anders dan in de loop van de ochtend. Dan hebben we te maken met bewolking, ook wel zonnige perioden. De wind die is matig uit het zuidwesten en het wordt 19 tot 20 graden. Vanavond zijn er wolkenvelden en wat opklaringen. De wind die neemt geleidelijk aan wat af vanuit het westen. Wel is er veel bewolking dus en kan er ook nog een beetje regen uitvallen. Het koelt dan af naar een graad of 13. De zaterdag wordt ook een dag met veel bewolking. Met in de ochtend mogelijk nog wel een beetje zon, maar 's middags is de zon veelal afwezig. Het lijkt tot de avond op droog te blijven, maar er staat wel een soms stevig windje, een matige wind, windkracht 4 uit zuidwestelijke richtingen. De temperatuur die komt uit op 21 tot 22 graden. Vanaf zondag komen we onder invloed van een hoog drukgebied. Zondagochtend hebben we nog wel met bewolking te maken, maar die bewolking maakt geleidelijk aan plaats voor wat meer zon. En in de middag komen we dus steeds meer onder invloed van het hoge drukgebied. De wind neemt af, het wordt allemaal wat rustiger, het blijft droog en de temperatuur ligt zondag rond de 19 graden. Na het weekend ligt de kern van het hoge drukgebied boven onze omgeving. Dat betekent ook dat we een paar dagen in ieder geval rustig en ook droog weer hebben met toch wel geregeld wat zon. Al zal er in het westen, zuidwesten van Nederland wel wat bewolking vanaf zee nog binnenkomen. Maar wij hebben in de Achterhoek wat dat betreft geluk. En de temperatuur die komt uit op een graad of 20. Omdat het zo rustig is, kan er in de nacht en ochtend wel mist en nevel ontstaan de komende tijd. Of na het weekend moet ik zeggen. Want ook de dagen daarna blijft het rustig na zomerweer. Droog en temperaturen tussen de 20 en 22 graden. En mogelijk later in de week zelfs nog ietsjes hoger. Dus mooi nazomerweer staat er wel op de kalender vanaf het weekend.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Wiegen en Malden 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via CQTechNederland.nl.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
2: De Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
1: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar CQTechNederland.nl.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
6: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
5: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
7: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
5: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat nog file op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Nijmegen-Dukenburg en Malden. 2 kilometer en een kwartier extra. En op de N271 Nijmegen-Venlo ook drukte tussen Mook en Ottersum. 3 kilometer en een kwartier. Komt door wegwerkzaamheden een stukje verderop op die A73. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Dag buurvrouw.
10: Hey buurman.
9: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
10: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
11: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
12: En dat maakt het verschil in het veld.
11: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Voorde moet zijn.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondagmiddag 20 september vindt voor de eerste keer het culturele evenement Buitengewoon Wichmond plaats. In het prachtige buitengebied van Wichmond aan de Langhorsterstraat worden deze dag 4 erven opengesteld waar bezoekers kunnen genieten van muzikale optredens. Elk heel uur is er een optreden en er is makkelijk naar het volgende adres te lopen of te fietsen. Op de website www.buitengewoonwichmond.nl zijn adressen, routes en informatie te vinden over de optredende artiesten. Na aanmelden is het evenement gratis te bezoeken, donaties voor de muzikanten worden gewaardeerd. Het is in deze opzet de eerste keer, maar de organisatie wil er graag een terugkerend evenement van maken. Muziek- of theatergroepen die alvast een podium zoeken in 2027 zijn van harte welkom om zich alvast aan te melden.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondagmiddag 20 september vindt voor de eerste keer het culturele evenement Buitengewoon Wichmond plaats. In het prachtige buitengebied van Wichmond aan de Langhorsterstraat worden deze dag 4 erven opengesteld waar bezoekers kunnen genieten van muzikale optredens. Elk heel uur is er een optreden en er is makkelijk naar het volgende adres te lopen of te fietsen. Op de website www.buitengewoonwichmond.nl zijn adressen, routes en informatie te vinden over de optredende artiesten. Na aanmelden is het evenement gratis te bezoeken, donaties voor de muzikanten worden gewaardeerd. Het is in deze opzet de eerste keer, maar de organisatie wil er graag een terugkerend evenement van maken. Muziek- of theatergroepen die alvast een podium zoeken in 2027 zijn van harte welkom om zich alvast aan te melden.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: www.nl.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap, niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
4: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevend de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door wegwerkzaamheden drukt op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Nijmegen en Malden 10 minuten extra. Een stukje verderop is de weg dit hele weekend dicht. En het is weer druk aan het worden op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

En vuurwerk is er zeker. Senna was dat samen met Sven Versteeg. Britney Spears hoorde je daarvoor met Oops, I Did It Again. En hij begon deze editie, de vrijdag editie, met The Power of Love van Huey Lewis en The News. Ja, goedemorgen. En dan is het eindelijk vrijdag. De laatste loodjes tot aan het weekend. Heel veel plezier dus en heel veel succes nog met de laatste uurtjes. De Koffie Kop 3, die bestaat deze week, of deze vrijdagmorgen moet ik zeggen, met The Barge, met Rhythm of the Night, Standing Still van Jewel en de laatste van dit blokje van de Koffie Kop 3 is van het goede doel

Dit jaar stonden ze nog op Reurpop. Het goede doel, hou van mij. En dit is Remmen. Tijdens de muziekservice op deze vrijdagochtend. Dit is The Moment. We're back.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De gemeenteraad van Lochem heeft unaniem positief geadviseerd over een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de Lochemse tennisclub aan de Koopsdijk. Hierdoor kan de club, die dit jaar 100 jaar bestaat, 5 tennisbanen en 4 padelbanen realiseren. De belangrijkste discussie ging volgens de Berkelbode over de eindtijd van het padellen door mogelijke geluidsoverlast voor buurtbewoners. Lochem Groen en CDA wilden dat de banen de eerste 6 maanden door de week tot 9 uur 's avonds gebruikt zouden worden. De wethouder wees dit voorstel af. Volgens geluidsonderzoek zou padellen tot 10:30 of 11 uur op deze locatie toegestaan en aanvaardbaar zijn. Andere partijen sloten zich daarbij aan. Uiteindelijk trokken Lochem Groen en CDA hun motie in nadat de wethouder toezegde dat er na een half jaar een evaluatie komt. De vaste grenscontroles op de A12 bij de Duitse grens verdwijnen. De Duitse politie gaat overstappen op flexibele controles en Rijkswaterstaat haalt de vaste controleplek de komende weken weg. De controles lagen onder vuur omdat ze volgens betrokken bestuurders hebben bijgedragen aan meerdere ernstige ongelukken en verkeersproblemen. Burgemeester Mark Bouwmans van Doetinchem vocht eerder al voor het stoppen of verplaatsen van de vaste controles. Ook Montferland en Duitse gemeenten stuurden hierover een gezamenlijke brandbrief. Volgens Montferland past flexibele controle beter bij de grensregio. De regio Achterhoek noemt het besluit ook positief en verwacht dat de grootste verkeersoverlast hierdoor minder wordt. Op 26 september organiseert de Rotary Club Vorden-Zutphen samen met de gemeente Bronckhorst een gezellige paardenmiddag voor jonge mantelzorgers tot en met 15 jaar. De middag wordt georganiseerd bij de Pasmanmanege in Eefde. Deelnemers kunnen onder andere paarden poetsen, knutselen, een ritje met de koets maken en paardrijden. Ook is er gelegenheid om andere jonge mantelzorgers te ontmoeten en samen te ontspannen. Deelname is gratis en een vriendje of vriendinnetje mag mee. Aanmelden kan alleen vandaag nog via het aanmeldformulier van de gemeente Bronckhorst. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: De dag die is met veel bewolking begonnen. Dat had nog te maken met een regenstormpje dat afgelopen nacht hier en daar nog een beetje regen bracht. Maar in de loop van de ochtend blijft het overal droog, komt de zon er ook wat beter bij. Vanmiddag is het weerbeeld niet veel anders dan in de loop van de ochtend. Dan hebben we te maken met bewolking, ook wel zonnige perioden. De wind die is matig uit het zuidwesten en het wordt 19 tot 20 graden. Vanavond zijn er wolkenvelden en wat opklaringen. De wind die neemt geleidelijk aan wat af. Vanuit het westen. Wel is er veel bewolking dus en kan er ook nog een beetje regen uitvallen. Het koelt dan af naar een graad of 13. De zaterdag wordt ook een dag met veel bewolking. Met in de ochtend mogelijk nog wel een beetje zon, maar 's middags is de zon veelal afwezig. Het lijkt tot de avond op droog te blijven, maar er staat wel een soms stevig windje, een matige wind, windkracht 4 uit zuidwestelijke richtingen. Temperatuur die komt uit op 21 tot 22 graden. Vanaf zondag komen we onder invloed van een hoog drukgebied. Zondagochtend hebben we nog wel met bewolking te maken. Maar die bewolking maakt geleidelijk aan plaats voor wat meer zon. En in de middag komen we dus steeds meer onder invloed van het hoge drukgebied. De wind neemt af, het wordt allemaal wat rustiger. Het blijft droog en de temperatuur die ligt zondag rond de 19 graden. Na het weekend ligt de kern van het hoge drukgebied boven onze omgeving. Dat betekent ook dat we een paar dagen in ieder geval rustig en ook droog weer hebben met toch wel geregeld wat zon. Al zal er in het westen, zuidwesten van Nederland wel wat bewolking vanaf zee nog binnenkomen. Maar wij hebben in de Achterhoek wat dat betreft geluk. En de temperatuur die komt uit op een graad of 20. Omdat het zo rustig is, kan er in de nacht en ochtend wel mist en nevel ontstaan de komende tijd. Of na het weekend moet ik zeggen. Want ook de dagen daarna blijft het rustig na zomerweer. Droog en temperaturen tussen de 20 en 22 graden. En mogelijk later in de week zelfs nog ietsjes hoger. Dus mooi na zomerweer staat er wel op de kalender vanaf het weekend.
0: Nieuws van dichtbij en de leukste muziek. Radio Ideaal

Lange Frans samen met Jeroen van den Boom en Nieuwe Dag. Daarvoor hoorde je Kensington met Do I Ever. En daar weer voor hoorde je Diana Ross met The Boss. En dan kijk ik heel eventjes op de verjaardagskalender, op de geboortekalender. Vandaag zijn Monique Kleerman jarig. Beter bekend als de Nederlandse zangeres van Lois Lane. Leonie Janssen, een Nederlandse zangeres, presentatrice en theatermaker, die is ook jarig. En het is de geboortedag van Hans van Meulen. En hij was producer, zanger, componist van onder andere Sandy Coast. Ja, de namen zijn gevallen, Lois Lane. En daar moet er natuurlijk een plaatje bij. Dit zijn ze, Lois Lane dus, met I Wanna Be.

0: De script was dat met The Last Time, voorafgegaan door Dominic Fike. Uit 2026, nog niet zo'n heel oud nummer dus, met Baby Doll. Het is bijna 11 uur en ik ga nog even een bakje koffie halen. Het is Agda en de Munnik met het schoolplein.
1: Hij is

0: Verrassen.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel. Bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren. En

0: samen. Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
1: Geen idee. Snoeien?
0: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
1: Veldhuizen wie?
0: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
1: Top, gaan wij iets leuks doen.
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het weer geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Nijmegen en Malden 10 minuten minimaal. Een stuk verderop is de weg namelijk helemaal dicht. Dit hele weekend zelfs vanwege werkzaamheden. Verder de Duitse grenscontrole. De A12 vanuit Arnhem. Vanaf 7 20 minuten alweer. En op de A50 Arnhem-Os is het aansluiten tussen Valburg en Ravenstein. 11 kilometer, bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
7: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
8: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
9: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek Heli.nl en start samen.
1: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid.

Guus Meeuwens met We Leven Nu. En daarvoor hoor je Clean Bandit met Rather Be. Ik heb een verse bak koffie gehaald. En ja, hoe raar het ook mag klinken. Dit is dan de theekop, kop 3. Te beginnen met Chris Isaak met Blue Hotel.

plaat met speciale herinneringen. Dit was Rainbow met Since You Been Gone. En daar weer voor hoorde je Amsterdam of Amsterdam misschien wel. Het is in ieder geval gezongen door Fleming. En de take op kop 3 begon ik met Chris Isaak met Blue Hotel. Jimmy Cliff hoor je zometeen, maar eerst is dit Shimmoes met Breaking All the Rules tijdens de muziekservice.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio staat er file vanwege de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Ongeveer 20 minuten extra. En door wegwerkzaamheden viel op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Voor Malden 3 kilometer en 10 minuten extra. Een stukje verderop is de weg helemaal dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Ideaal.
0: Radio Ideaal. Jouw regio. Jouw radio.
3: Jouw radio.

De zanger die niet kan ontkennen dat hij tatoeages heeft. Dit was Douwe Bob met I Believe. Bon Jovi hoorde je daarvoor met Keep the Faith. En daar weer voor ELO, oftewel Electric Light Orchestra met Mr. Blue Sky. Door jou, van Jim, hoor je zo meteen voorbij komen. Maar eerst mijn favoriet. Dit is Status Quo met Roll Over, Lay Down.

door jou van Jim. Tot zover mijn bijdrage tijdens Rob de Brouwers vakantie. Volgende week is het de beurt aan Bertine Hermans. Dan neemt zij het stokje van mij over. En daarna, die week erop, is de vakantieganger weer van de partij. Ik wens je een heel fijn weekend en tot de volgende keer. Ik ga weekend vieren. Hoi!

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
2: De Kovik, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovik, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovik, altijd vertrouwd.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies.

0: advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio is het vrij druk op veel plekken. Zo wordt er langzamer gereden op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest. Een file van 11 kilometer en 15 minuten. Ook drukt op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Ook door wegwerkzaamheden vanaf Malden tot aan Haps. Daar is de weg helemaal dicht. Voor de afsluiting nu een file. Ongeveer 20 minuten over 2 kilometer. En tenslotte uiteraard de Duitse grenscontrole. De A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 20 minuten staat een file van 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
5: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbe

0: en oplevering. Ons Hemi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
1: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 26 september een cultuurhistorische wandeling rondom de havenzate Het Walfort in Aalten. Bij Het Walfort komen natuur, cultuur en geschiedenis bij elkaar. Wandelaars gaan vanaf Het Walfort richting het oude stadje Bredevoort en lopen daarbij door de bossen en langs twee parallele beken die elkaar ook nog eens kruisen. Onderweg wijst de boswachter op tal van bijzonderheden en aan het einde van de wandeling weten we wat de havenzate en de heerlijkheid met elkaar te maken hebben. De wandeling zaterdag 26 september start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.glk.nl/excursies.
0: Radio Ideaal.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Koning Willem-Alexander heeft kasteel Huis Berg in ´s-Heerenberg officieel heropend na een grote renovatie en verduurzaming. Hij deed dat door de historische muntkelder een eigen munt te slaan. Kasteeldirecteur Floris de Gelder is trots op het resultaat en op de inzet van de vele vrijwilligers. De koning, die het kasteel ongeveer 25 jaar geleden al bezocht, was onder de indruk van de gerestaureerde uitstraling, kunst en geschiedenis. De koning noemde Huis Berg een pareltje van de Achterhoek en benadrukte de verbindende rol van de regio aan de Duitse-Nederlandse grens. Ook sprak hij over de familiegeschiedenis. Maria van Nassau, zus van Willem van Oranje, woonde en trouwde in het kasteel. Tijdens de heropening vond bovendien een bijzonder traditioneel ritueel plaats. De koning liep over het vaandel van het gilde, een handeling die alleen de koning mag uitvoeren. Inwoners, ondernemers, scholen en verenigingen in de gemeente Lochem kunnen nog tot en met 16 oktober gratis een boom aanvragen via de actie Eén Boom Wat Kun. De gemeente stelt maximaal 600 bomen beschikbaar. In het buitengebied kiest, levert en plant Agrarische Natuurvereniging het Onderholt een passende boom in overleg met de grondeigenaar. In de dorpskernen haalt de grondeigenaar de boom zelf op en plant deze. De bomen worden vanaf december geplant of opgehaald. De actie is bedoeld om Lochem groener te maken en de biodiversiteit te versterken. In Lochem is Sjors Sportief en Creatief officieel gestart. Tijdens de feestelijke kick-off op 11 september en activiteiten op 14 september maakten basisschoolkinderen kennis met het brede aanbod aan sportieve, culturele en creatieve activiteiten. Wethouder van sport Erik-Jan de Haan reikte het eerste Sjors-boekje uit aan Pepijn van de Propschool, winnaar van de tekenwedstrijd. Het initiatief wordt dit jaar voor het eerst in Lochem aangeboden en biedt kinderen de mogelijkheid om ruim 40 activiteiten vrijblijvend uit te proberen. Vaak gratis en zonder direct lid te hoeven worden. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt alweer snel drukker onderweg. In de regio staat nu zo'n 80 kilometer file. Wat opvalt zijn met name wegwerkzaamheden. Op de A2 Utrecht Den Bosch. Ter hoogte van Zaltbommel is de linker rijstrook dicht. Vanaf afrit Nieuwegein is de vertraging 30 minuten. Ook is het wederom druk voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 5 kilometer. De vertraging is 20 minuten. En ook wordt er dit hele weekend aan de weg gewerkt op de A73 richting Maasbracht vanuit Nijmegen. Tussen Malden en Haps is de weg helemaal dicht. Voor de afsluiting een file vanaf Nijmegen-Dukenburg, 2 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Doedelzakvereniging Highland Valley, bekend van de internationale Music Show Scotland, organiseert op 26 en 27 september een groot concertweekend in Borculo. Vanwege het succes van eerdere edities wordt dit jaar uitgepakt met een grote opzet, inclusief een professionele concerttent met licht en geluid, een groot ledscherm en een sfeervol horecaplein. Bezoekers kunnen zich verheugen op een veelzijdige, muzikale avond waarin niet alleen Schotse traditionals centraal staan, maar ook tijdloze klassiekers en moderne hits in verrassende arrangementen worden uitgevoerd. Met circa 2 uur aan muziek, aangevuld met zang en dans, belooft het concert opnieuw een indrukwekkend en meeslepend spektakel te worden. De kracht van Highland Valley ligt in de bijzondere combinatie van een pipeband met een veelzijdige concertband. Deze formule vindt zijn oorsprong in de succesvolle Music Show Scotland, waar Highland Valley jarenlang deel van uitmaakte. Het samenspel tussen orkest en doedelzakken vormt opnieuw de basis voor een vernieuwende show waarin bekende muziekstukken op unieke wijze worden gebracht. De bezetting van Highland Valley is breed en veelzijdig. Naast de karakteristieke klanken van de doedelzak bestaat het ensemble uit hout- en koperinstrumenten, strijk- en snaarinstrumenten en zangeressen. Deze rijke instrumentatie zorgt voor een dynamische en eigentijdse muzikale beleving waarbij traditionele klanken moeiteloos worden gecombineerd met moderne invloeden. Kaarten worden uitsluitend verkocht via het officiële kanaal highlandvalley-eventgoose.com.
0: Radio Ideaal.
2: This is a story I sing for you. It may sound funny, but no, it's true. I hope you get it.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver

0: aflevering. Ons Hewi-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachte behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Chivay Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in de regio. Onder andere goed te merken op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Beest 10 kilometer en 30 minuten komt door werkzaamheden. Er is één rijstrook dicht. Ook staat een kapotte vrachtwagen op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Leerdam en Hardingsveld-Giessendam dik een half uur extra. En hoe kan het ook anders, de Duitse grenscontrole. De A12 vanuit Arnhem, nu 7 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
7: Verheij uit Toldijk laten komen.
6: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
7: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
6: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
7: Mooi, zij ook.
8: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
9: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken Cage IH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
10: En dat maakt het verschil in het veld.
9: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Voorde moet zijn.
11: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
12: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
13: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
12: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland. Wow.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het gebouw waar vroeger de technische school van Doetinchem was gevestigd, werd 15 jaar geleden gerenoveerd en kreeg de naam en invulling van het Breewinck zoals we die vandaag kennen, en dat wordt gevierd. Op vrijdag 18 september openen de organisaties in het gebouw aan de IJsselkade gezamenlijk hun deuren. Van muziek en dans tot een kijkje achter de schermen. Tijdens de feestelijke opendag is er van 1 tot 6 uur van alles te doen en te ontdekken. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. De opendag is een initiatief van Achterhoek Toerisme, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Tesoro, Klei en Kunst, het 50PLUS Ontmoetingspunt, Studio in Dans en Bibliotheek West-Achterhoek.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk op de wegen in de regio. Er wordt langzamer gereden op aardig wat plekken, maar er zijn ook meerdere bijzonderheden. Zo staat er een kapotte vrachtwagen langs de A15 Nijmegen-Rotterdam, ter hoogte van Hardingsveld-Giessendam. Vanaf Leerdam 20 minuten extra, er is één rijstrook dicht. Ook de A2 Utrecht-Den Bosch staat erbij, tussen Vianen en Zaltbommel, een half uur, 20 kilometer. En tenslotte de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 6 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.
2: Radio Ideaal.
3: Let's go.

0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
4: Echte barbecues kies voor vleesboerderij Garrison Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
3: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
5: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
6: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
7: Of zo.
8: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
5: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
9: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op

0: ouders in Meerstad handelde alleen en ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. Maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties. Ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad, die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere opvallende files in de regio. Onder andere de A2 Den Bosch-Utrecht. Voor Zaltbommel 4 kilometer en 10 minuten. Door een pechgeval is één rijstrook dicht. Verder de Duitse grenscontrole, de A12. Voor de grens 8 kilometer, 20 minuten oponthoud. En ook nog drukte op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Nijmegen en Malden een half uur over 3 kilometer. Een stuk verderop is de weg helemaal dicht dit weekend vanwege uitgebreide wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Buurman.
5: Dag, buurvrouw.
4: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
5: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
3: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
6: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
7: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
8: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondagmiddag 20 september vindt voor de eerste keer het culturele evenement Buitengewoon Wichmond plaats. In het prachtige buitengebied van Wichmond aan de Langhorsterstraat worden deze dag 4 erven opengesteld waar bezoekers kunnen genieten van muzikale optredens. Elk heel uur is er een optreden en er is makkelijk naar het volgende adres te lopen of te fietsen. Op de website www.buitengewoonwichmond.nl zijn adressen, routes en informatie te vinden over de optredende artiesten. Na aanmelden is het evenement gratis te bezoeken, donaties voor de muzikanten worden gewaardeerd. Het is in deze opzet de eerste keer, maar de organisatie wil er graag een terugkerend evenement van maken. Muziek- of theatergroepen die alvast een podium zoeken in 2027 zijn van harte welkom om zich alvast aan te melden.
0: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. André Lobbert wordt na de raadsvergadering van 15 oktober de nieuwe fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Lochem. Hij neemt het stokje over van André de Groot. André de Groot blijft raadslid, maar wil meer tijd besteden aan zijn functie binnen waterschap Rijn en IJssel en aan de voorbereiding van de waterschapsverkiezingen. Daarbij houdt hij zich onder meer bezig met waterbeheer, landbouw, natuur en het buitengebied. André Lobbert wordt het politieke gezicht en eerste aanspreekpunt van de VVD-fractie. Hij wil de bestaande koers voortzetten met aandacht voor inwoners en ondernemers, sterke dorpen, veiligheid en een vitaal buitengebied. De gemeenten Zevenaar, Westervoort, Duiven en Doesburg hebben een herindelingsontwerp vastgesteld voor een fusie tot één gemeente met de naam De Liemers. Na 2 jaar onderzoek lijkt het financieel haalbaar en uit gesprekken met inwoners blijkt dat zij vooral waarde hechten aan de herkenbaarheid en leefbaarheid van de afzonderlijke plaatsen. De 4 gemeenteraden bespreken het ontwerp op 16 november. Daarna volgt een zienswijzeperiode van 8 weken. De raden gaan dan op 15 maart 2027 opnieuw besluiten nemen. Vervolgens moeten nog provinciale en landelijke procedures worden doorlopen. De nieuwe gemeente zou ongeveer 95.000 inwoners stellen en daarmee de 5e gemeente van Gelderland worden. Wat mogelijk voordelen biedt bij onder meer woningbouw en de verdeling van provinciaal geld. Vorig jaar kregen ongeveer 7,4 miljoen werknemers in Nederland een kerstpakket. Als het aan de boeren van Lenteland ligt, komt een deel daarvan voortaan van gezonde Hollandse bodem. Lenteland brengt in december zijn eerste kerstpakket uit, gevuld met 9 producten van boerenbedrijven uit onder meer Empe, Lochem en Enschede. Met het pakket willen de boeren laten zien dat gezonde landbouw, een sterk landschap en een goed lopend boerenbedrijf samen kunnen gaan. Lenteland beheert inmiddels 143 hectare landbouwgrond op 8 locaties in Nederland en België en wil dit jaar 10.000 kerstpakketten verkopen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via cqtechnederland.nl.
1: Schat, de oprit is echt bult en gat.
2: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
1: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
0: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
5: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerken in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
8: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog.

0: Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past. De Kovic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd. Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel!

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Maandag 5 oktober organiseerde het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers een grote streekboekenmarkt in het Breewinck in Doetinchem. In de studiezaal staan tafels vol tweedehands streekboeken, tijdschriften, genealogische publicaties en streekromans. De boekenmarkt biedt een ruime keuze aan tweedehands publicaties over de geschiedenis van de Achterhoek en Liemers. Er zijn boeken over allerlei plaatsen, onderwerpen en perioden, maar ook publicaties over algemene geschiedenis en genealogie, tijdschriften en streekromans. Er is voor elk wat wils. Naast tweedehands boeken zijn er ook nieuwe streekboeken, kalenders, wenskaarten en andere bijzondere uitgaven verkrijgbaar. Omdat het Erfgoedcentrum eind dit jaar stopt met de boekverkoop, gelden tijdens de streekboekenmarkt flinke kortingen op de nieuwe boeken. Liefhebbers van de streekgeschiedenis en streekboeken zijn van 10 tot 13:30 welkom om rond te kijken en tussen de vele boeken te neuzen. De toegang is gratis.
0: Radio Ideaal.

0: Wiering, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat die tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De gemeenteraad van Lochem heeft unaniem positief geadviseerd over een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de Lochemse tennisclub aan de Koopsdijk. Hierdoor kan de club, die dit jaar 100 jaar bestaat, 5 tennisbanen en 4 padelbanen realiseren. De belangrijkste discussie ging volgens de Berkelbode over de eindtijd van het padellen door mogelijke geluidsoverlast voor buurtbewoners. Lochem Groen en CDA wilden dat de banen de eerste 6 maanden door de week tot 9 uur 's avonds gebruikt zouden worden. De wethouder wees dit voorstel af. Volgens geluidsonderzoek zou padellen tot 10:30 of 11:00 op deze locatie toegestaan en aanvaardbaar zijn. Andere partijen sloten zich daarbij aan. Uiteindelijk trokken Lochem Groen en CDA hun motie in nadat de wethouder toezegde dat er na 1/2 jaar een evaluatie komt. De vaste grenscontroles op de A12 bij de Duitse grens verdwijnen. De Duitse politie gaat overstappen op flexibele controles en Rijkswaterstaat haalt de vaste controleplek de komende weken weg. De controles lagen onder vuur omdat ze volgens betrokken bestuurders hebben bijgedragen aan meerdere ernstige ongelukken en verkeersproblemen. Burgemeester Mark Bouwmans van Doetinchem vocht eerder al voor het stoppen of verplaatsen van de vaste controles. Ook Montferland en Duitse gemeenten stuurden hierover een gezamenlijke brandbrief. Volgens Montferland past flexibele controle beter bij de grensregio. De regio Achterhoek noemt het besluit ook positief en verwacht dat de grootste verkeersoverlast hierdoor minder wordt. Op 26 september organiseert de Rotary Club Vorden-Zutphen samen met de gemeente Bronckhorst een gezellige paardenmiddag voor jonge mantelzorgers tot en met 15 jaar. De middag wordt georganiseerd bij de Pasmanmanege in Eefde. Deelnemers kunnen onder andere paarden poetsen, knutselen, een ritje met de koets maken en paardrijden. Ook is er gelegenheid om andere jonge mantelzorgers te ontmoeten en samen te ontspannen. Deelname is gratis en een vriendje of vriendinnetje mag mee. Aanmelden kan alleen vandaag nog via het aanmeldformulier van de gemeente Bronckhorst. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70%

0: van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past. Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van een stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris. Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
4: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
5: LMB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
6: En dat maakt het verschil in het veld.
5: Meer weten? Kijk op lmbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LMB Vorden moet zijn.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 27 september vormt het erf van museumboerderij Het Hofshuis in Varsseveld opnieuw het decor voor de Plattelandsdag en beleving. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers genieten van een sfeervolle middag vol ambachten, streekproducten, landbouw, muziek en nostalgie. Na de geslaagde eerste editie keert het evenement dit jaar terug met tientallen kramen, demonstraties en activiteiten. Het programma speelt zich hoofdzakelijk af op het buitenterrein rondom het Hofshuis. Ook op de deel van de museumboerderij staan enkele kramen opgesteld. Een van de grote publiekstrekkers is opnieuw het bakken van bolussen. Deze worden ter plekke gebakken in de oude houtgestookte bakoven van het Hofshuis. De Plattelandsdag en beleving brengt het platteland van vroeger en nu samen. Een middag om rustig rond te kijken, ambachtslieden aan het werk te zien, streekproducten te ontdekken, naar muziek te luisteren en elkaar te ontmoeten op het historische erf. De toegang is gratis.
0: Radio Ideaal.
2: Diep in de nacht.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
3: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
4: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
3: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
2: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
5: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Voor een echt feest huur je de partycar. De partycar transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De partycar heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
7: Een winterjas, een vest, betaalbaar en ook voor grote maten? Een zeer uitgebreide najaarscollectie? Kjelvik, Björnsen, Newstar?
6: Dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
7: Een winterjas, een vest, betaalbaar en ook voor grote maten? Een zeer uitgebreide najaarscollectie? Kjelvik, Björnsen, Newstar, Blue 7, Brams Paris? Dat vind je bij Goossens Atomica. Goossens

0: gevelwissanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dag buurvrouw.
4: Hey buurman.
3: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
4: Dank je. Mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Woensdag start SeniorenWeb met de cursus Geocaching. Geocaching is een avontuurlijke speurtocht in de buitenlucht. Over de hele wereld liggen er doosjes en kokertjes, catchers verstopt, met een logboek erin en soms wat kleine spulletjes. Deelnemers leren hoe ze via een app op hun smartphone op zoek gaan naar deze verborgen catches. Soms leidt een coördinaat rechtstreeks naar de catch. Andere catchers dragen deelnemers uit om vragen te beantwoorden, opdrachten uit te voeren of puzzels op te lossen. De cursus bestaat uit 3 lessen en richt zich op de Geotour Bronckhorst. Iedere les start op een andere locatie in de gemeente Bronckhorst. Na een korte uitleg gaan de deelnemers naar buiten om de catches op te sporen. Meer informatie over de cursus vind je via www.biepnieuws.nl.
0: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Koning Willem-Alexander heeft kasteel Huis Berg in Serenberg officieel heropend na een grote renovatie en verduurzaming. Hij deed dat door de historische muntkelder een eigen munt te slaan. Kasteeldirecteur Floris de Gelder is trots op het resultaat en op de inzet van de vele vrijwilligers. De koning, die het kasteel ongeveer 25 jaar geleden al bezocht, was onder de indruk van de gerestaureerde uitstraling, kunst en geschiedenis. De koning noemde Huisberg een pareltje van de Achterhoek en benadrukte de verbindende rol van de regio aan de Duitse-Nederlandse grens. Ook sprak hij over de familiegeschiedenis. Maria van Nassau, zus van Willem van Oranje, woonde en trouwde in het kasteel. Tijdens de heropening vond bovendien een bijzonder traditioneel ritueel plaats. De koning liep over het vaandel van het gilde, een handeling die alleen de koning mag uitvoeren. Inwoners, ondernemers, scholen en verenigingen in de gemeente Lochem kunnen nog tot en met 16 oktober gratis een boom aanvragen via de actie Eén Boom Mot Kun. De gemeente stelt maximaal 600 bomen beschikbaar. In het buitengebied kiest, levert en plant Agrarische Natuurvereniging het Onderholt een passende boom in overleg met de grondeigenaar. In de dorpskernen haalt de grondeigenaar de boom zelf op en plant deze. De bomen worden vanaf december geplant of opgehaald. De actie is bedoeld om Lochem groener te maken en de biodiversiteit te versterken. In Lochem is Sjors Sportief en Creatief officieel gestart. Tijdens de feestelijke kick-off op 11 september en activiteiten op 14 september maakten basisschoolkinderen kennis met het brede aanbod aan sportieve, culturele en creatieve activiteiten. Wethouder van sport Erik-Jan de Haan reikte het eerste Sjors-boekje uit aan Pepijn van de Propschool, winnaar van de tekenwedstrijd. Het initiatief wordt dit jaar voor het eerst in Lochem aangeboden en biedt kinderen de mogelijkheid om ruim 40 activiteiten vrijblijvend uit te proberen. Vaak gratis en zonder direct lid te hoeven worden. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: De afgelopen dagen hadden we nog geregeld met wat buien te maken die soms ook even stevig uitpakten. Als je op het verkeerde moment op de verkeerde plek was, dan kon je goed nat worden. Vandaag was dat niet zo. We hebben toch een relatief rustige dag gehad met wolkenvelden, maar ook soms flinke zonnige perioden. En de wind die was over het algemeen matig uit westelijke richtingen, waarbij de temperatuur opliep naar 19 tot 20 graden. Op dit moment is het een graad of 17. We hebben de zon er nog wat bij en ook bewolking, maar geleidelijk aan wordt de bewolking wel meer. En daar hebben we vooral komende nacht mee te maken. Er kan een spatje regen uitvallen, maar de verwachting is dat het op de meeste plaatsen droog blijft bij temperaturen die dan dalen naar een graad of 14. En morgen dan hebben we een dag met vrij veel bewolking. Af en toe probeert de zon er wel door te komen. In de ochtendperiode zal dat wel wat lukken. In de middag wordt het allemaal wat moeilijker. De wind die is zuidwestelijk en over het algemeen matig. Windkracht 4, dus die is wat meer dan vandaag. Die trekt morgen wat aan. Ja, en uit die bewolking valt in ieder geval overdag geen neerslag. In de avond wordt de bewolking weer dikker en in de nacht naar de zondag dan kan er wel wat neerslag vallen. Zaterdagavond mogelijk ook al een klein beetje, maar in de nacht naar de zondag valt er wat regen. Een regengebiedje trekt dan over. Zondagochtend hebben we daar nog meer te maken, ook met die bewolking vooral en ook nog wat wegtrekkende regen. We beginnen met een graad of 13 en zondag dan in de loop van de dag de wind die wordt minder en in de middag is het dan vrij rustig aan het worden en met steeds meer zon erbij wordt het dan 19 graden bij een wind die dan komt uit westelijke richtingen en in de middag dan zwak tot hooguit matig is. In de avond en de nacht naar de maandag toe, dan zijn er wat meer opklaringen. En dan koelt het af naar een graad of 11. En maandag wordt ook best wel een aardige dag. De temperaturen lopen op naar een graad of 19 tot 20. Het is ook vrij rustig aan het worden. Er zijn nog wel wat wolkenvelden. De kans op mist en nevel is in de ochtend dan wel wat aanwezig. Maar overdag dus steeds meer zon. En temperaturen van 19 tot 20 graden, zoals gezegd. Want we komen onder invloed van een hoge drukgebied. Dat begint zondag al een beetje, maar maandag en dinsdag zit hier precies de kern boven onze omgeving. Betekent ook dat het vrij rustig weer is. En zoals gezegd, in de nacht naar de dinsdag toe. Dan kan het ook weer wat nevelig worden. Maar dinsdag overdag, dan hebben we toch nog wel weer redelijk wat bewolking. Maar ook wel zonnige perioden en wordt het 21 graden. Gaandeweg de week dus steeds meer zon. En de wind die gaat ook wat meer om naar noordoosten en later oostelijke richtingen. Temperaturen zullen dan ook oplopen naar 21 tot 23 graden midden volgende week. Ja, en neerslag wordt er voorlopig niet verwacht. Als ik wat verder kijk, lijkt het er wel op of de hele maand september droog blijft met toch wel redelijke temperaturen. Dus kort samengevat, vanaf het weekend mooi nazomerweer.
0: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
3: In de Achterhoek.

0: Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Mijn koeien drinken meer dan ik? Ha, dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
3: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
2: Ja.
3: En, werkt het?
2: De koeien zijn tevreden.
3: En jij?
2: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
4: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
5: Of dame?
4: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
8: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact met mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
7: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, Ja 21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel staat 18 kilometer file met 35 minuten vertraging. Dan naar de A50, Arnhem richting Os. Voor Ravenstein staat 17 kilometer file met 1.5 uur op onthoud. Dat komt door omrijders vanwege de wegwerkzaamheden op de A73. Op de A73 zelf loopt het ook vast, richting Maasbracht. Tussen Nijmegen-Dukenburg en Malden heb je daardoor 1.5 uur vertraging. Op de N271 Nijmegen richting Venlo doe je tussen Mook en Ottersum er 1 kwartier langer over. En tot slot de N324 Nijmegen richting Os. Tussen Alverna en Neder-Asselt heb je 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
11: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
10: Veldhuizen wie?
11: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
10: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
11: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
10: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.

gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Ze onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
4: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristallen.
3: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knip.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
2: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
1: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden.

Zo'n hele nacht, eenzaam in het donker. Dat grote bed, ik lig hier maar alleen. Ik zou zo graag nog even willen kletsen, maar er is niemand om me heen. En als ik droom, kom ik je vast weer tegen en vraag me af, zou ze echt bestaan? En zou ze ooit, ooit tegen me zeggen, lieve schat, ik kom eraan.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog. Het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Altijd weer water bij de wijn. Vroeg of laat, net even anders willen zijn. Vroeg of laat, de moed dat ik mezelf blijf. Vroeg of laat.

Ideaal Jukebox. Een goed gevoel aan het einde van de dag. Goodbye to you, my trusted friend.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NWS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Stef Boonstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland. En dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.